Ribbons Office National heeft een nieuwe naam en nog meer om te bied. Welkom bij Ribbons Group. Voor amper 30 jaar vertrouw jij ons voor kwaliteit, dienst en oplossings wat werk. Nou, groei ons samen met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker als ooit. Een groep, alles wat je nodig hebt. Ribbons Group. Meer producten, meer dienst. Ons doet het alles. Diezelfde mensen, diezelfde toewijding. Ontdek meer bij Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandaag. Bouw morgen.

Mor. Afsko. Afsko. Op Bokradio met Maarten, Jolandi en Stem. Papa, ek

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: By The Butcher, glo ons goeie vlees begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vlees word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: checking, okay?
1: Dertig minuten na twee hier op Bok Radio, die tijd van die dag wat ons incheck op Bok 074-2000-989. Waar jy self ook al in die wereld bevind, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand. Ek hoop het gaan baie, baie goed met jou vandag op die woensdag, klein saterdag. Check in asseblief, laat weet vir my, jy is ok, stuur van jy stempels. En om het bykie meer interessant te maak, producer Penny. Hello, Penelope, what you got?
2: Hey, Triple H. Here is Todia's Linker Lob Crupper.
1: Todia.
2: When I was 22 years old, my brother was half my age. Now I am 44. How old is my brother? Again. When I was 22 years old, my brother was half my age. Now I am 44. How old is my brother? Check in, okay?
1: Nice one, Pens. When I was 22, my brother was half my age. Now I'm 44. How old is my brother? 074-2000-989. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H show met trots aan jou gebring door Cherry Tijgervallei, gedrijf door die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Ed Sheeran in Castle on the Hill. Hier is Bok Radio 99.5. Voor ons krijg je weeskamp www.bokradio.co.za wereldwijd. Baie lekker om jou is uitklok aan jou gebring door NMI Toyota. En Monique, ek lief die internet so baie.
1: Oeh, kijk, die internet maak my bang. Maar, oeh, is ook allemaal lekker met die keer.
0: Kan ek maar, ek my verklaring terugtrek en sê, dis een love-hate verhouding. Want, aan die een kant, jy weet, maar aan die andere kant, kry ons goud soos die...

0: Zandberg. Ze praten Gebenese West en jy kan sommer ons allemaal kom keir by die 2026 Bokkies. Mm-hmm. Jy moet al jou kaartjes koop dier die speciale skakel. Stuur net vir ons WhatsApp link en dan stuur ons al link vir jou. Mm-hmm. Enige kaartjes en ons kan dit ook upgrade.
1: Maar jy moet ons in gebruik. Yes. My en Zians ja. Uitklok link.
0: Ja.
1: As jy vir ochend of iwis een ander ochend een afskop link gekry het, delete om.
0: Ja.
1: Druk die delete knoppie.
0: Daar is nog tyd.
1: As een BOK link ook, delete om ook sommer. Kom vooral net vir die uitklok link, want jy weet, sal met my en Zian gaan ons lekker kry.
0: Ja, en jy weet, ek is...
1: Ons kan ook een beer down competitie ook ingooi.
0: Ek hou van die reels breek, so mag jy dan plekke vat, wat jy nie gedink het jy is gesien hey. In Grand West nie.
1: Hey, ja.
0: Stuur vir ons link, en dan stuur ons dan ook vir jou aan. Ons kyk gaan na die paai, hè.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, die persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op die stadium. Daar is stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by Breitenweg. Jy kan vertragings daar verwag. Dan ook motorfietsongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista Boulevard. Alle bane is tans oop, maar jy kan vertragings verwag. Dan ook een fietsryer wat raak gery is by Berkeleyweg onder die M5 brug. Wees asseblief versigtig daar ook. En dan net daar die ongeluk vroeger op die N1 uitgaande net na die Kuiper Wisselaar. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet my asseblief is
2: 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Wen Afrikaanses groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, een trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlijk, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800-006-008.
6: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Meneer Stein en die Bos, jij is Bokkerhoud, junior gang, meneer FM. Lekker is samen met jou uitlok aan je gebrengd, dier NMI Toyota. Ons het jou Nissan, die kom net daarna. Is ons op soek na vandagse boktreffer. Dit is die beste ooit.
1: Kijk. Okay.
0: En vandag is Bernice West dag.
1: Dit is.
0: So ons is op soek na die beste Bernice West song.
1: Hoe het Louis gesê? Die beste in die weste.
0: Oh, horrible. Okay, so... In jou mening, wat denk jy is die beste Bernice West liedjie 074-2009-9 Ons gaan ons opties voorlê aan u so binnen die volgende 20 of so minute om ons daar te kry. Muziek van Leon het gegou, ons het ook een boodskap gekry van wie is die?
1: Dit is van
0: Brendan.
1: Brendan, ja.
0: So Brendan sê die verkeerslichte is dood by tegen van Lei Alt ook in Durban weg en ons baie erge verkeer en die mense is suinig met gap gee. Moet nie nou wees he.
1: Apparently weet mense nie hoe vierrichting stop werk nie. Want hou, robot buitenwerking,
0: het
1: is jy vierrichting stop, my mens.
0: Ja.
1: Een vir jou, een vir my.
0: My mens, jy sou verbaas wees. Ons kruid op die nes is Lia, lucht lang.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die weerverslag word aan jou gebring deur Spitaser Electrical & Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: Uitklok weer.
3: Zo, ik zeg je hartelijk goeiemiddag. Ons kijk gauw nou je weer vanmorgen, donderdag 17 september. Koel en bewolkt morgen. Als ook een stevige suidooster wat voorspeld wordt. Kaapstad, Hermanus, Parel, allemaal morgen op 17. Woesters op 16. Langebaan, Strand en Mawensbury op 18. Klink William bereik maximum van 20. Neer in Brackenfell maximum van 19.
2: Uitklok weer.
1: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
5: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
4: Swiss ingenuity, South African pride.

0: Seals fantasties nie môr en nie nou Bokkeraan in die gaan van 9 FM. Lekker om som dit kan wees, hy is uitklok.
1: Soort van gids verheer, soort van gevrapeer, soort van ons steeds en blijs aan Bokkeraan
0: weer. En dit brengt dier NMI Toyota Zeean Monique som dit tot en met 7 uur. Goeie raad om jou bokkies kaartjies in die handen te kry, nie môre nie, sommer nou, want ons het vir jou skakel, en met die skakel, as jy kaartjies koop, kan jy upgrade kry.
2: Ja.
0: Jy, sommer langs ons sit, jy voor.
2: Kyk, en ek is opgewonde, dis my eerste een, ek gaan my nie gedra nie, ek gaan bosruk, ek sê jou nou al, want ek is hier gewoond aan tussen sulke mense weesie, so ek gaan horries kry, so kom, kry die link, kom hier saam met my horries, Zeean gaan al die rails breek en ons gaan plekke gaan waar ons
0: mag gaan. Ek wil net sê, ek is so blauw, dis op die selde blad sê.
2: Het gaan lekker wees.
0: Gaan een robbe enigie wees, en ons wil het doen saam met jou, stuur vir ons boodskap, sê link, en dan stuur ons vir jou die skakel, van hoe jy uit speciale upgrade kan kry. Kijk.
2: Lekker.
0: So vir nou, gaan ons kyk na jou boktreffer. Dis vir vandag. En ons wil weet, wat is die beste ooit?
2: Kijk.
0: Wanneer kom by Bernice West Treffers. Kijk, vandag is...
2: Bernice Dag.
0: Bernice Dag. Sê maar wees, ek is pa opgevonde. Nog een geleentheid gehad om voor live te sien nie.
2: Self.
0: Sy lyk, sy is een ongelooflike vrolijke mens. En ongelooflike kunstenaar. Soveel goeie treffers, soos hierdie een.
3: Kom binnen. Ek nog een keer op die doel en dans, ek so wacht, maar
0: ek het bijna een gevat.
2: Oeh, maar dis lekker.
0: Dis my

0: kaarte bring.
1: Het bijna gegaan met hierdie een.
0: Jy is een blad op paarde mens.
2: Dit is een goeie bij.
0: Kom uit.
2: Ek is spuit nou net.
0: En as jy
1: ek baie wel, jy

0: Classmates of Vibe, man.
1: Ja, dat is een great song. Van deze wees, Lifey. Of ze zou het sommige mensen het noemen, Jerusalem in Afrikaans. Dit is precies hetzelfde.
0: Het is nog steeds een vibe. Altijd een vibe. Wat bedoel jij?
1: Kijk, ik geef je een geleentheid. Ga met Jerusalem om.
0: Nee, ik ga met Lifey.
1: Oké, is je zeker?
0: Ik ga met Lifey.
1: Oké.
0: There we go. Hey,
1: of ze zo'n andere mensen in Jerusalem aan de andere kant.
0: Ja.
1: Kijk, goeie keuze, meneer. Ik heb het eindelijk nogal bij doorgekomen.
0: Ik moet zeggen, jij beklaai hard om mijn liggie te proberen af te bereiden.
1: 100%.
0: Maar ik denk, jij weet, jij gaat verloren vandaag.
1: Toch iets meer sattel als dit.
0: Nee, gelijk niet. Niet eens een beetje, nee. Subtlety is niet jouw middelnaam, nie.
1: Nee. Nee, is een goeie keuze. Ek denk myne is een beetje beter. Want soos ek genoem het, sy is iemand wat altijd goeie boodskap in haar liedjies het. En ek denk hierdie een is uitstekend. En ek voel dis ook iets wat die 80.000 mense vir Macklemore kon speel. Terwyl hy bezig was om te rand. Want dit gaan oor, jy weet, wees jezelf, moet nie worry oor die stress. En al die ander goedjies nie. Ekke, my mens.
0: Kan ek net gesê, iemand het weer gestem nog voor jou liedjie gegeet. Ek voel hier woord in my conspire.
1: My mens, ek nooi sommer vir 'n braai. En dit is, Monique, wees rustig, want ek wil net dans.
0: Hey.

0: Erika Snell. Coolbox Koning, Bokkerang 99.9 FM. Coolbox Koning. Ik weet, ik was nog nooit zo dorst als wat ik nou op die einde oomblik is.
1: Ik moet zeggen, ik sukkel zelf, hoor.
0: Kom ons sukkel samen, lekker samen met jou. Zit jou niks aan, ik kom net al na uit ons spelletje van die laatste paar weken. Het is
1: letterlijk, zie je Langenhoof en Lirike.
0: Het zijn drie Afrikaanse treffers en ons verhoog die Afrikaans, mm-hmm. Die Lirike. En ons kijk, hoe goed is jouw Afrikaans? Kan je omvang? So het wordt op WhatsApp gespeeld, jij stuur van zijn WhatsApp. Zodra je die antwoord heet, wel al drie antwoorden. Oké, je kan het instuur soos het net krijg, of je kan het als een boodschap stuur. Dat is 100% jouw keuze. Of wat jy moet doen is, jy moet zorg, jy is onder die vinnigste 5.
1: Ja, wees Speedy Gonzales.
0: Yes, en jy krijg 5 punten als jy die vinnigste is, 4 punten als jy die tweede vinnigste is, enzovoort, tot met die 5de vinnigste persoon wat 1 punt krijg. Kom en kijk hoe zo. Is dit gistersen? Yes. Okay. Ek wil jou voorbeeld. Dus jy toevallig vir die eerste keer saam luister.
1: Oefen mooi.
0: Ja, en ons saam speel, want ons het ietsie lekker aan die einde van die week.
1: Oho.
0: Van The Grounds Meat and Deli.
1: Mm-hmm.
0: Laas week het R1000 geskenkbewijs. Waar jy ingaan en een braai, verdenklik ou braai aan mekaar slaan.
1: Oef, lekker biltong. Nou trof was jy.
0: My lieve mens.
1: Hou op, ek is nou daar en honger.
0: Yes. Okay, so kom ons kyk of jy hierdie oukie kan identificeer. Het is Afrikaanse treffer.
1: Okay.
0: Wie se Afrikaans verhoog is.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Want ons gaan dans sonder skoene beoefen. Daar die geuk van die voete is 'n gewaarwording wat geen mens maklik kan ontken nie.
1: Mm-hmm.
0: Daar die liggaamsbeweging wat jy met soveel oorgawe uitvoer terwyl jou voete al eie wentelbane volg.
1: Mm-hmm.
0: Onbeskoeide dans.
1: Hey.
0: Kijk, paar skerp mense hier op die WhatsApp-lijn, dit is inderdaad kaalvoet sokkie.
1: En jou? Amper probeer ek fluit, maar ek kan nie.
0: Yes, jy kan nie swem nie, jy kan nie fluit nie. Kan jy fiets ry?
1: Ja, ek kan fiets. Ek kan fiets ry.
0: Okay,
1: ek het baie lang laas fiets gery, ek is bang om dit te probeer, maar ek kan.
0: Ek dink ons gaan 'n Bok TV reeks op die voete moet kry, waar ons vir Monique basics leer.
1: Wat kan Monique doen? Weet jy, die lijst is korter, is dit wat ek nie kan
0: doen. As jy op een skip is, wat moendlik afgaan, gaan jy nie kan fluit, sodat mense vir jou kan hoor nie, maar dit gaan nie saak maak nie, want jy gaan nie kan swem nie.
1: Hoorie, ek kan skree. Ek het 'n paar longe op my wat kan skree vir dood, so ek hoef nie te kan fluit nie.
0: Well, hoe anders het jy Leluze aande gekry? Okay, het stekend. Ons gaan voort, net al jou 6 uur nies. Ons daar te krijgen is dan zien Robbie Wessels, koop vir jou.

0: Lekker, krijg dat. Guys, lekker nummer 2. Waar toe zal ons hier de komende avond ons tijd aan wet, mijn kameraad? Ach, waarschijnlijk diezelfde misstappen, wat ons reeds menigmaal begaan het, want die plaatselijke jongdames begin weer hul verskyning in ons onmiddellijke omgeving maak. Ja, klaarblijklik, wacht nog een ronde van bedenkelijke besluitneming op ons. En dit is... Een oomlik.
1: Wat maak ons hier na week?
0: Ach, waarschijnlijk diezelfde misstappen wat ons reeds menigmaal begaan het.
1: Grote foute, foute, van die kurpers kom die kant toe, ja foute, foute, toe kijk ek prachtig hier na
2: as op. Ja, anatomische.
0: Achterste anatomische
2: contouren.

0: uitstekende song.
1: En ik geef mijn stem in een lied vir u.
0: Ja, prachtig. Zit al op een t-shirt. Kijk, so, kom eens kijken naar onze punten.
1: Aha.
0: Kijk.
1: Wil je onder beginnen of je boven beginnen? Waar wil je het beginnen? Wil je bij 5 beginnen bij 1?
0: Ik denk, kom eens, ja, ik heb een goede punt. Kom eens beginnen bij 1.
1: Kijk, vandaag.
0: Jee. Hey, dat is nog te vroeg, sorry. Ek super.
1: Is jy okay, Zian? Is jy met ons?
0: Super aan die tijd so nou as jy.
1: Zian het eindelijk klaar dit gehoor. So met 1 punt op die boord vandag, ons favorite Soutie, dis Victoria.
0: Ja, Victoria, goeie werk.
1: Zij dan met 2 punte op die boord, nie meer net met Juan punt nie, dit is Juan.
0: You're unbelievable.
1: You're unbelievable. Dan met 3 punte op die boord. Sy is op die boord. Dit is Laura.
0: Eindelijk het jy lang genoeg gevat.
1: Dit het. Jy sien, Laura, jy moet woeker. Dan met 4 punte op die boord. Vandag het ons vir Luan. En dan met 5 punte
0: op... Ons kan nie die spons maak.
1: Wat?
0: Luan en John.
1: O, nee.
0: Voor die selig nie met die.
1: Nee, maar... Juan is net so belagere.
0: Ek weet.
1: Luan, jy het nie net 1 punt op die boot, jy het 4. En met 5 punte op die boot vandag, Kutsie
0: dan ons voorloper,
1: mm-hmm.
0: Kan jy dit glo. Kijk, sterkte met die volgende paar dae, daar is nog 2 dae oor, dat die punte dra oor. Die persoon met die meeste achter die naam, stap weg met die ietsie lekker van Grounds Meat and Daily. Well done, en allemaal wat saamgespeel het. Jy is flippin' legends.

0: Dat is mijn zeg van Mark Amber, The Proof. Jij is op Bok Radio, Bok TV, baan lekker hier saam met jou. Het is bijna groot tijd van ons kant af. Maar ik heb net een beetje gaan krap. En van ons event, lijkt mij allemaal het, is Red Bull Go-Karts.
1: Ja, dit is een Red Bull event.
0: Yes, natuurlijk is dit. Mm-hmm. Want hoe komt hulle enig iets anders aan het doen? So hulle rij op 1.3 kilometer permanente karting track. Die is alweer in Enfield. En dan sê hulle daar is 1.15 kilometer temporary track wat bijgevoegd is specifiek vir hierdie event. En dan as jy as Max Verstappen iemand voorbijvat, is die persoon geëlimineer. En dan vraag jy jezelf, wat krijg die persoon wat een Formule 1 pro achterom kan hou vir 30
1: laps? Zeker niks.
0: Absoluut niks.
1: Radig.
0: Bragging rights.
1: Ei, ek sal die bragging rights vat.
0: Ek sal die bragging rights vat en Monica reis, nou ek saam met hom op jaad.
1: Weet jy? Ja.
0: Daar is billik.
1: Of bragging rights in a lifetime supply van Red Bull.
0: Of bragging rights in 10%, nee, dat is bietjie te veel. 5% van jou salaris in 2024.
1: Ek is happy met soos 0.5% net, by the way.
0: Jy moet sê, jy dink aan die jaad nie, Monique. Dis jou probleem.
1: Uitklok, verkeer. Net laatste kykie na jou verkeer hier in Uitklok. Ons is stilstaande vragmotor op die N1 uitgaande by Platte Kloof. Die middelbaan is versper. Nooddienste is daar op die toneel. Verder, as daar nog iets is wat jy teekom, laat weet asblief op Brent Wynne. De wet is 074-2000-989.
2: Uitklok, verkeer. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met online betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel online by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boukies.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Aven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Rowling Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by Heroes Live. DJ Luke en Justin Vega gaan jou tot laat aand besig hou. Onder 18's is wel kom, maar geen alcohol sal aan onder 18's verkoop word nie. Woensdag 23 September is het Demi Lee Moore en donderdag 24 September is Erfenisdag by Heroes met John Belcher. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Wil jy een Zaarbed VIP wees by Lamb Champs in die Parel op 24 September? Wil jy kans staan om Afrikaanse grootkaartjies en lekker kontant te wen? Ga na zaarbraai.co.za en volg instructies en wees deel van die Lamb Champs feest op Nationale Braaidag by Boland Landbouse skoolgeronde. Pretoria was lekker, bloem net so, maar Parel behoort een massieve partijkie te wees en Zaarbed wil jou en jou Plus One VIP toegang gee. Ga nou na Zaarbed Draai.co.za en doen jou ding. Dis vetpret met Zaarbed, Lamb Champs en Afrikaans is groot.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Yes, sê vir ons sê hallo daar. Wel, ons sê nou eindelijk bye, want het is grootheid.
1: Dit is.
0: Kijk, breng jou in de wet, kan jy het glo?
1: Hey. Time flies when you're having fun.
0: Ja. Wanneer jou wiele afval, dan moet jy vlieg. Brent Wynne Wet staan reg om jou deur te vat na 10 uur vanavond voor ons oorgee. Ons kyk net gou na wat alles vandag in die nuus gebeur het.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Die oorgrensondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek om vermiste persone onmiddellik aan te meld en sê daar is geen wagperiode van 24 uur te sprake nie.
0: Stad Kaapstad sê hulle het ongeveer 75 miljoen rand bestee aan die herstel en vervanging van elektrisiteitsinfrastruktuur wat tydens die 2025-26 boekjaar deur diefstal en vandalisme beskadig is.
1: Solidariteit sê dis tyd vir Suid-Afrika om rasgebaseerde beleidsmaatreëls te skrap. Nie omdat Amerika dit vereis nie, maar omdat dit die regte ding is om te doen.
0: En president Cyril Ramaphosa het 4 November van jaar as openbare vakansiedag verklaar.
1: Daar is nog nie sin die kom saam met Brent Wayne de Wet om 7 uur.
0: Maar van ons kant af, tyd om vir jou te groet. Ek is lus om af te sluit met een lekker ABBA-nommerkie.
1: Hey, no more man.
0: Dit is klein saterdag, so kom ons vat die aand op worings. Tot morgen, mooi loop.
1: Goodbye.

0: ACDC, It's a Long Way to the Top. Net hier op Bok Radio, Bok TV, weer eens baie dankie aan die Uitwilk Span. Monique en Zian, ons skakel oor na jou 7 uur nuus.
1: Bok Radio, hoofdrekker.
0: Dit is nou 7

luister na die gesprek. Daar sê, baie dankie aan al die boodskappe vanaand. Kom ons praat, dit was Dozy vanaand gewees. Ach, prachtige, prachtige liedjies daar, Dozy. Ons gaan voor en toe met nog lekker, lekker muziek, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Ray Dillon, vir ewig jonk.

Dat geschwier alles gestalle op mijn voerkop en een kool. Na mijn ziel laat ze lichten naar mijn hartklop van die jol. En amals kerk toe daar iemand die me ziet stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisie en zijn pelle noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

0: Ook een radio harder als de windpomp. En nog een 6. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker. In de tijd voor iets bijzonders. Skakel en verlaat aan met Gerard. Maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap. Alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard. Maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: En het is nou precies 10 uur, jy is ingeskakel hier by Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skaap en een lekker oomblik om weer saam met jou te kan keier van 10 tot middernacht. Elke aand is dit my speciale oomblik wat van die dag en altyd om saam met jou bykie deur, tyd deur te bring en lekker saam te keier hier vanuit ons atelier hier in Brackenfell. En het was een mooie dag, maar daar was so koue, daar was so lukkies van een buiten in die lucht, maar het is nog steeds een mooie dag gewees. Die afgelopen 2 dae het ons verskriklike wind gehad en reen en vandag weer een bykie sonskyn, maar daar was hy koue buiten in die lucht. So ergens is daar seker bykie sneeuw, ek weet nie. Maar, of miskien het een buiten in die lucht, ek weet nie van waar het kom hier, maar nog steeds is het een lekker dag gewees. Ons gaan het nou lekkerder maak met lekker muziek en jy is seker rustig daar by die huis, of telk in jou kantoor, of in jou kar, ry maar net versigtig as in jou kar is, en van karre gepraat, vanaand praat ons bykie oor een onderwerp wat nogal paar dinge kan ontlok. Dit is natuurlijk, ons praat vanaand oor voertuie, en ons praat oor, wie is die beste, of nie noodwendig die beste nie, maar die veiligste bestuurder, motorbestuurders, is dit mans of vrouwens? Sal jy sê dis mans of sal jy sê, die vrouwens gaan natuurlijk sê die vrouwens, maar as jy so sê, sê vir my hoekom, ek wil weet, as die mans sê, ons is beter bestuurders, hoekom, en as vrouwens sê, hulle is beter bestuurders, hoekom, ek wil weet hoekom, want natuurlijk gaan jy seker nou sê, want jy vrou is, die vrouwens is beter, maar ja, sê ek vir my hoekom, wat is jou rede, jy moet daarom vir my een goeie rede kan gee, hoekom jy sê, die mans of die vrouwens is beter bestuurders. Ons gaan dan een bykie kyk ook na bykie redes. Ek het so bykie een paar statistieke uitgetrek.

0: eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
1: Boot 2027. 5 dan, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Een beetje later gaan ek nog kaartjes weggeven voor vrijdag aan onze show hier bij Heroes Live. Is ons Fransja van Kouk met Mensdom, op pad nog via Amor met Tony, Axel in Grosso met Dreamer en Lynn Miller met Vrede, net hier op Ok Radio. Goeienavond, hallo daar!

0: Lachende Donker, nou met Gerard Skaap op Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: Dis ons 'n lekker song vir jou hier op woensdag aand, die 16de September. The Cutting Crew met Hi, well, Heart, I Just Died in Your Arms Tonight. Like an iron for you. A lekker classic for you. Playback from way back.